Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Let's go to the beach.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen. Digitaal via glfm.be of de Radioplayer app. Nieuws uit onze regio, wel te lezen natuurlijk op onze website. En dat is nog altijd glfm.be. Dit komt uit de jaren 60 van de vorige eeuw.

Snel een blik werpen op de weerkaarten voor Geel en de Zuiderkempen. Eerst zonnig, in de namiddag wisselen we opklaringen en wolken elkaar af. Kan er lokaal wel wat gedruppel vallen. Temperatuur komt maximaal uit op 28 graden Celsius in Geel en de Zuiderkempen. En dit komt uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Nederlands product Mai Tai.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM.

0: Onze oceanen waren nog nooit zo warm als nu. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record in juli. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En dat heeft ook een grote impact, zegt weerman David Tenau van het KMI.
1: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten, die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
0: Want ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. In Adegem in Oost-Vlaanderen is een politieagent gewond geraakt bij een grote vechtpartij. Dat gebeurde afgelopen weekend aan een café. Er waren zo'n 50 mensen betrokken. Agenten uit verschillende politiezones kwamen hen intomen. Een van hen is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Er is nog niemand opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. Er wordt veel hinder verwacht op de E19, want daar starten vandaag wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En ook op de E19 wordt er ook in Rumst gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen wel teruggekeerd, maar er zitten nog altijd duizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. Ook Anderlecht won zijn competitiestart. Dat versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Ali Mamar.
2: We zijn blij met de overwinning. Het zijn belangrijke overwinningen voor ons. Thuis moet je altijd winnen. En voilà, het was moeilijk een beetje om tegen La Louvière te spelen, laag blok. Moeilijk om die spaties te vinden, maar mooie reactie getoond in de tweede helft.
0: Vandaag eerst zon, later meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. Morgen wordt het zonnig en halen we ook 30 graden. En ook woensdag en de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima tussen 31 en 35 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is...

0: c'est très belge.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Bonnie M. De Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
4: GLFM.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentresmets.be.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
4: Dat meen je niet.
2: Ja, die mooie SP, die vonden rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel.
7: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
3: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.

0: Onze oceanen waren nog nooit zo warm als nu. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record in juli. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En het heeft een grote impact, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
1: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
0: Ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Er wordt vanaf vandaag veel verkeershinder verwacht op de E19. Daar starten wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil, richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En nog op de E19 wordt er ook in Rumst gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. En het zou in Gent wel eens druk kunnen worden. De Amerikaanse krant The New York Times tipte Gent als alternatief voor Amsterdam of zelfs Venetië. Omdat het daar heel druk is, maakte de krant een lijst van minder bekende steden aan het water. En Gent kwam dus als winnaar uit de bus. Compact en met een historisch centrum, met veel charme, schrijft The New York Times. Ook Haarlem in Nederland en Hamburg in Duitsland staan in die lijst. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er zitten nog altijd duizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. Ook Anderlecht won zijn competitiestart. Dat versloeg La Louvière ook met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Anderlecht-speler Tristan de Greef.
2: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn. Maar die 0-1 valt ook. En dan is het echt zoeken naar de gelijkmaker. En dan kunnen we nog over inspringen.
0: Het is zonnig. Na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm. 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook morgen 30 graden. Woensdag 31 en donderdag en vrijdag 35 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

Goedemorgen, 8 voorbij. Dit is GFM vandaag en morgen voert Fluvius in Laagdal onderhoudswerken uit aan de distributienet ter hoogte van de Dissebaan in Vossenberg. Lees je allemaal op onze website gfm.be. Daardoor worden er tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. I can see in your eyes.

0: spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
0: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be. En jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est Tre Belge.
0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
5: Dit is jouw moment.
6: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
7: Ja, ja, op een maand zeker.
6: Nee, binnen de week.
7: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
6: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen en die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: En wie zijn dat?
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
8: Kijk snel op imosp.be.
0: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: regen weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O. Van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

Terug flitsen naar de jaren 90 van de vorige eeuw met deze Meatloaf. Straks om 9 zijn er de actualiteit. Het Vlaanderen-België-veld verzocht door persagentschap Belga.

de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: Er komen opvallend minder buitenlandse imams naar ons land om hier een moskee te leiden. Dit jaar nog niemand tegenover 13 drie jaar geleden. Het komt door de strengere regels rond arbeidsmigratie van Vlaamse minister van Werk Zuhal Demir.
1: De imams die bijvoorbeeld vanuit Turkije komen, die zijn rechtstreeks afhankelijk van Dianet. Dat is de ministerie van Turkse religieuze zaken. Die komen naar hier, die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van die buitenlandse overheid. Maar vooral ook, ze kennen onze samenleving niet, ze kennen de waarden en normen niet.
0: Ons leger recruteert nu ook jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend bijvoorbeeld had Defensie een stand op Suikerrok in Tienen en op het festival Ronquière in Wallonië. De festivalgangers konden er zelfs fysieke proeven doen. Het leger is op zoek naar 5000 nieuwe recruten. Nog nooit was het in juni en juli zo warm als dit jaar. En ook de temperatuur van ons zeewateroppervlak is hoger dan ooit. Dat onderzocht het Europese Copernicus-programma. Onze oceanen werden net geen 21 graden, een record in juli. En dat heeft een grote impact, zegt weerman David Theenouw van het KMI.
2: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten die kennen dat al, denk aan Valencia, maar ook bij ons.
0: Het Noordzeewater is nu al 19,9 graden en dat is opmerkelijk warm. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En voetbalclub Antwerp heeft gisteravond SK Beveren geklopt met 2-1. Het won pas op de valreep zijn eerste competitiewedstrijd. En nog in ons voetbal kon Anderlecht in de slotminuut winnen van La Louvière. Ook daar werd het 2-1. Anderlecht-speler Tristan de Greef.
3: Ik denk dat het echt goed is om het seizoen te starten met 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn. Maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker. En dan kunnen we nog over inspringen.
0: Het is zonnig, na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm, 30 graden. En we staan aan de start van een zonovergoten week. Warm ook, morgen 30 graden, woensdag 31 en donderdag en vrijdag 35 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

Heerlijke muziek uit een heerlijk decennium, namelijk de jaren 90. Deze Egg en Alice met Indian. Goedemorgen, 9 gepasseerd. De werkweek is gestart. Ik ben Wim, nog bij.

0: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

Goedemorgen, Gele FM met Wim nog bij je tot 12. De Geelse Zomerschool die blikt tevreden terug op een geslaagde editie. Want 2 weken lang namen 127 leerlingen deel aan een afwisselend programma van leren, sport, spel en uitstappen om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Lees je allemaal op onze website gelefm.nl.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

Straks om 10 bij GLFM een overzicht van de actualiteit uit Geel in de Zuiderkempen die je eveneens kunt nalezen op onze website. En dit is nog altijd GLFM.be. Dit is nog Spandau Ballet.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Educampen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0 707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schanstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schanstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

Goedemorgen, tien voorbij. Dit is Gele FM met Wim nog bij je tot de noem. Het departement zorg meldt een zeldzaam geval van tekencefalitis of TBE. Na een tekenbeet in het gemolse gehuchte postel. Lees allemaal op onze website gelefm.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Milicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milicentersmets.be.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
7: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
8: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse. Molseweg 88 in Geel.
9: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
10: Maar wie zijn er?
9: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
10: Maar...
9: Wacht, ik weet iets.
11: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
9: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
10: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
9: Hè?
4: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
12: Geel FM.

De weerkaarten voor onze regio die vertellen dat het eerst zonnig is. Later in de namiddag wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. En de temperatuur, wel, die gaat stijgen naar 28 graden Celsius maximaal.

0: C'est très belge.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
6: Dit is jouw moment.
7: GLFM.

Een fijn nummer dat in de mixmolen werd gedraaid door iemand, Michael McDonald's, nog een keer bij GLFM. Nieuws uit Gerin Zuiderkempen wel, dat lees je natuurlijk op onze website gelfm.be, want de spoorwerken in Leel...

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunny.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Edukempen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 07 07. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schanstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schanstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

11 voorbij, GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen, digitaal via glfm.be of de Radioplayer app. Straks eens kijken naar de weerkaarten voor onze regio. Maar ken je deze klassieker met de grote K nog?

0: birthday.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij. Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: liggen weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar gelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op Gelfm rendeert gegarandeerd.

0: maar.
1: Goedemorgen, Gele FM. Kijk naar de weerkaarten voor onze regio. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af deze namiddag. Temperatuur maximaal 28 graden Celsius.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag.

0: in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, op een maand zeker.
5: Nee, binnen de week.
6: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
5: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
7: Kijk snel op imosp.be.
8: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
9: Geel FM.

fijne middag. En het betekent straks om 12 een overzicht van de actualiteit. Het Vlaanderen, België en de wereld, verzocht door het persagentschap Belga bij GFM. En hier zei het Gerrende Zijderkempenveld. Dat lees je natuurlijk op onze website gfm.be. Want het Zilvermeer in Mol die heeft de afgelopen maand bijna 42.000 bezoekers ontvangen. Dat is ruim 43% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Lees je allemaal op onze website.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt al maar groter. De drie voetbalbonden uit Europa, Afrika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen Infantino. Die staat al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders en dreigde met een boycot van FIFA-toernooien. De bonden verwijten hem misleiding en een schending van het vertrouwen. Op het EK lange baanzwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich niet rechtstreeks. Zij moet vanmiddag een swim-off zwemmen om zich nog te kunnen plaatsen. Voor Simon Laviolette zit het EK erop. Hij grijpt naast de finale van de 400 meter wisselslag. En in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk is het EK atletiek gestart met 59 Belgische atleten op het programma. Sportjournalist Klaas de Wijngaard volgt het EK voor ons ter plaatse.
1: Ik denk dat er één echte zekerheid is op een medaille. Dat zijn de 4x400 meter mannen, onze Belgian Tornado's, die al jarenlang op topniveau presteren. Het kan ook zijn dat we gaan stranden op 5 of 6 medailles, omdat er heel veel atleten zijn die wel op de rand staan van een finale en misschien een medaille, maar het dan wel echt heel goed gaan moeten doen.
0: Op het vorige EK, 2 jaar geleden in Rome, pakte ons land 6 medailles. Door de zonsverduistering woensdag zullen alle zonnepanelen in Europa een tijd lang minder stroom produceren. Onze netbeheerder Elia zegt dat het daarop voorbereid is en verwacht dus geen grote problemen. Caroline Poulijn.
2: De daling in stroom op dat ogenblik is voorspelbaar. Daarom zijn er al gascentrales die op dat ogenblik een beetje extra gaan produceren. Zijn er batterijen die ook elektriciteit op het net gaan injecteren? En zijn er ook verbruikers die bijvoorbeeld hun verbruik een klein beetje gaan aanpassen?
0: In Frankrijk geldt vanaf deze middag code oranje voor de hitte in 22 departementen in het centrum en het zuidoosten van het land. Onder meer rond Lyon, de Provence en de Alpen en op het eiland Corsica. Frankrijk zet zich schrap voor de 5e hittegolf al deze zomer. Donderdag wordt het op verschillende plaatsen meer dan 40 graden. In Griekenland is dan weer een natuurbrand uitgebroken in de buurt van de hoofdstad Athene. Dat meldt de brandweer. Meer dan 170 brandweermensen proberen het vuur te blussen met 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij een eerdere bosbrand deze zomer in dezelfde regio werd 11.000 hectare natuur verwoest. En in Rusland zijn vannacht 12 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er zijn ook 39 mensen gewond geraakt, dat zegt Defensie in Rusland. Dat zegt ook dat het vannacht meer dan 450 drones heeft neergehaald. Oekraïne heeft het dan weer over 5 doden bij Russische aanvallen vannacht op de stad Kharkiv. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. En blijft de hele week warm, morgen zonnig en 30 graden. En ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en zelfs 35 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM. No matter what, no matter what.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Pst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat, of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
4: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
5: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: GLFM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
7: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
6: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: financiële waakhond FSMA waarschuwt voor fraude met valse nieuwsberichten. Nepsites doen zich voor als HLN.be of Le Soir of La Libre, zegt Johan Korthout.
1: Die worden gelanceerd met berichten waarbij promotie wordt gemaakt voor aantrekkelijke beleggingsproducten. Maar die zo goed gemaakt zijn dat mensen het onderscheid met de klassieke websites niet meer zien. En in feite komt het erop neer om de identiteit van die consumenten te verkrijgen.
0: Om hen te blijven bestoken met valse advertenties. Door de zonsverduistering woensdag zullen alle zonnepanelen in Europa een tijd lang minder stroom produceren. Onze netbeheerder Elia zegt dat het daarop voorbereid is en verwacht dus geen grote problemen. Je hoort Caroline Poulijn.
2: De daling in stroom op dat ogenblik is voorspelbaar. Daarom zijn er al gascentrales die op dat ogenblik een beetje extra gaan produceren. Zijn er batterijen die ook elektriciteit op het net gaan injecteren? En zijn er ook verbruikers die bijvoorbeeld hun verbruik een klein beetje gaan aanpassen?
0: In Frankrijk geldt vanaf deze middag code oranje voor de hitte in 22 departementen in het centrum en het zuidoosten van het land. Onder meer rond Lyon, de Provence en de Alpen en op het eiland Corsica. Frankrijk zet zich schrap voor de vijfde hittegolf al deze zomer. Donderdag wordt het op verschillende plaatsen meer dan 40 graden. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt al maar groter. De drie voetbalbonden uit Europa, Afrika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen Infantino. Die staat al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders en dreigde met een boycot van FIFA-toernooien. De bonden verwijten hem misleiding en een schending van het vertrouwen. Op het EK Lange Baan Zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket voor de halve finale vanavond. Ook Florine Gaspar plaatst zich daarvoor. Sarah Dumont heeft zich dan weer net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter vrije slag. En in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk is het EK atletiek gestart met 59 Belgische atleten op het programma. Maar wel zonder meerkampster Nafi Thiam, dat zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
3: Dat is zeker jammer, absoluut. Zij was sowieso wel een zekerheid geweest op een medaille. Maar goed, Thiam die nog altijd niet helemaal de oude is natuurlijk. Hè, na dat WK atletiek vorig jaar dat er heel zwaar heeft ingehakt, die ruzie met de federatie. Ik heb ze de afgelopen maanden terug aan het werk gezien, want dan is ze terug in competitie gegaan. En haar niveau is gewoon echt nog niet goed genoeg.
0: Rani Rosius en Delphine Nkanza plaatsten zich zo net allebei al in een sterke tijd voor de halve finales van de 100 meter. Vanmiddag iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden en blijft de hele week warm. Morgen zonnig en 30 graden ook. En ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en zelfs 35 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: Gouden Jaren?
1: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en GLFM.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
6: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Edukempen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schansstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schansstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.
3: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen.

gaan, met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
2: Maar wie zijn er?
1: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
2: Maar...
1: Wacht, ik weet iets.
3: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
1: Nou, zeg, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
2: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
1: Hè?
4: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
0: Bij Garage Lavrijse.

0: kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
1: Kijk snel op imosp.be.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
6: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Geel FM.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Geel FM.
3: Si ce soir.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunny.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Edukempen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schansstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schansstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
2: Dat meende je niet.
1: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
5: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81, of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
7: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
8: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen of klik naar trebelsch.be.
9: Oulala, c'est très belge.
7: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
10: Geel FM.

0: Dit is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
7: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
6: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Geel FM.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren. De auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Edukempen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schanstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schanstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
1: Geel FM.

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrod.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Servicecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
0: Kijk snel op imosp.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
0: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
4: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
0: GLFM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. Katrien Schrijvers.
1: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
0: CD&V wil de openingsuren van de chatbox daarom uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In Griekenland is een Belg van 62 overleden nadat de hulpdiensten hem bewusteloos uit het water hadden gehaald. Dat meldde lokale media. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. De Griekse autoriteiten onderzoeken het incident nog. Buitenlandse Zaken heeft het nieuws wel nog niet bevestigd. In het westen van Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er heel wat schade en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Hoeveel is nog niet duidelijk. De beving was te voelen tot in buurlanden Ecuador en Panama. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden waterbeperkingen. Water mag daar alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren, zoals de gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. De Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden bespreken alternatieven voor de FIFA-toernooien zoals het WK. Dat schrijven verschillende Britse kranten. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wilde de rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op waarop Infantino dat plan schrapte. Maar het vertrouwen in hem is nu verzoek. De UEFA eist ook zijn ontslag. Wisselend bewolkt deze namiddag, wel warm tot 30 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be. Geel FM.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is

0: jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
4: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
3: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
5: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. Katrien Schrijvers.
1: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
0: CD&V wil de openingsuren van de chatbox daarom uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In het westen van Colombia zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Heel wat gebouwen zijn erin gestort en er zitten ook nog meerdere mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, breidt de grote bosbrand zich verder uit. Sinds vorige donderdag is er 20.000 hectare verwoest. Honderden mensen werden geëvacueerd en zo'n 600 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de hitte en de wind. Er zijn ook meer dan 20 blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De nieuwe bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is intussen wel onder controle. Het is stormloop op Eclipsebrillen. In Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om er nog eentje te kopen. De winkel van het museum Mas deed daar speciaal voor open. Je hoort uitbater Wim van de Put.
2: Ik had verwacht dat het druk ging zijn, want het is al meer dan 1000 per uur verkocht. Had ik toch niet verwacht. Er komt nog een nieuwe levering aan, dus we gaan wel, denk ik, toch nog een tijdje verder kunnen. We hopen tot aan de eclips te kunnen verkopen.
0: Woensdagavond van iets over 7 tot iets over 8 is die gedeeltelijke zonsverduistering hier bij ons te zien. En in Las Vegas in de VS begint vandaag het proces tegen de man die de moord op de Amerikaanse rapper Tupac zou georganiseerd hebben, bijna 30 jaar geleden. Tupac is een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Jarenlang bleef de moord onopgelost, tot de verdachte er zelf over begon in zijn memoires. Vandaag wordt de jury samengesteld. Het proces zal wellicht een maand duren. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2 uur in de namiddag naar de Scoutsterreinen in de Sint-Willebrordusstraat 40 in Mol. En dans mee met DJ Mark de Schepper. Geniet van de muziek.

0: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
7: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
8: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
9: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
10: Oh la la, c'est Tre Belge.
3: GLFM.

eyes. Listen to the falls.

de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunday.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Edukempen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schansstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schansstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
4: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
4: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
4: Bel 014 58 82 82
3: of surf naar gelfm.be voor meer info.
4: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: GLFM.

0: Goedenavond, Geel FM. Jij hoort bij ons.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Zomertijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.
1: Samen. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Edukempen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 07 07. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schanstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schanstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand, de oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Educampen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0 707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schanstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schanstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Er blijft veel onduidelijk over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partners toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord. Hoort journaliste Katrien Sales.
1: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. In de Kerkhovenweg zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt. Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Maar wat er dan precies is gebeurd, dat blijft allemaal heel erg onduidelijk.
0: De man had ook te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw expres aanreed. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Colombia heeft de president de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Die heeft nu aan 111 mensen het leven gekost. Zeker 80 anderen raakten gewond, dat meldt de president. De tol kan nog verder oplopen, want tientallen gebouwen zijn ingestort. Verschillende mensen zitten nog vast onder het puin. De Europese Unie laat intussen weten dat er hulp wordt gestuurd naar Colombia. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de telecomwaakhond onderzoeken waarom de prijzen voor live voetbal op tv zo fors gestegen zijn. Sommige abonnementen zijn op 2 jaar tijd 75% duurder geworden. Dat is onder meer het geval bij Telenet. Je hoort Rob Beenders.
2: Ik wil nu weten of wat Telenet doet wettelijk wel oké is. Maar daarnaast wil ik ook wel al die pakketten die telecomoperatoren op de markt brengen grondig onderzoeken. Want wat zien we? Er ontstaan pakketten, je schrijft daarop in. Je krijgt dan een heel aanbod van gsm, internet, maar ook streamingdiensten op tv. Maar dan zie je dat jaar na jaar die prijs heel fel stijgt. En dat is toch een evolutie waar we naar moeten kijken en desnoods nog maatregelen moeten nemen.
0: Volgens Telenet is er geen sprake van een prijsstijging. In de pakketten zitten gewoon veel meer competities en sporten dan voorheen. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Delphine Kansa in de finale van de 100 meter. Ze werd tweede in haar reeks. Rani Roosjes werd vierde in haar reeks en is uitgeschakeld. In het hinkstapspringen gaat Ilona Masson naar de finale. Ze sprong bij een eerste poging meteen 14,35 meter. De finale is voor donderdag. Eerder vanavond plaatste Jandan Djebnjemek zich voor de halve finale van de 100 meter horde. Zij pakte de vierde beste tijd. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maximaal tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In de Peperstraat in Geel lopen deze week nutswerken. Tot en met vrijdag 14 augustus is de straat ter hoogte van nummer 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding loopt via de Markt, Diestseweg, Verenbachstraat, Waterstraat, Pas en Veldstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Als de werken niet met handboring kunnen, kan ook de Kamijnenstraat tijdelijk afgesloten worden. Achter een woning aan Voorteinde in Tongerlo, bij Westerlo, is zondagavond een groot tuinhuis volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar twee elektrische fietsen gingen verloren, de auto van de bewoners bleef gespaard. De brandweer zag de vlammen van op afstand. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht. Voorteinde was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer. In Dessel zamelt Pamperbank ongebruikte luiers in van alle merken en maten. Zij verkopen ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro per pakket. Zo bestrijden ze verspilling en armoede tegelijk. Luiers binnenbrengen kan onder andere bij de bibliotheek, bij IBO Speelplaneet en bij IBO Hummelhoek. Inleveren kan ook buiten de openingsuren van de BIP. In de bibliotheek van Meerhout starten dit najaar reekse workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Educampen en het lokaal bestuur organiseren sessies voor beginners en gevorderden. Het aanbod begint op 7 september met een gratis workshop over ITS mee. Later volgen lessen over Android, online veiligheid en artificiële intelligentie. Inschrijven kan online of telefonisch via 014 49 0 707. In Mol wordt woensdag 12 augustus een deel van de Schanstraat afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edmond van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Daarom is de straat afgesloten tot bijna aan de nieuwe verkaveling. Het andere deel van de Schanstraat blijft open en wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: De Europese Unie en de Verenigde Naties staan klaar om noodhulp te bieden na de zware aardbeving in Colombia. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat weten dat de Europese satellietdienst al is ingezet om te zien waar er hulp nodig is. Bij de aardbeving kwamen al 111 mensen om. Er vielen ook zeker 80 gewonden. Er zitten nog altijd mensen onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er voorlopig geen Belgische slachtoffers. In verschillende delen van Azië zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd door tyfoon Dolphin. De storm is aan land gegaan via de oostkust van China met rukwinden tot wel 150 km per uur. Er zijn ook grote overstromingen. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval en felle wind. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft ons land een eerste medaille te pakken. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter. Ze liep die in 11 seconden en 600ste en verbeterde zo voor de tweede keer vandaag haar persoonlijk record. Isaac Kimeli werd 9e in de finale van de 5000 meter. En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg, werden laatste in de finale van de 4x400 meter. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen zonnig en maxima tot 29 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.